Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: luisteren. Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are the band of England.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun beide ouders zijn aangehouden. En WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: के तले।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
3: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen. Die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens. En dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon. Later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio gaat helemaal los.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun beide ouders zijn aangehouden. En WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt uit een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Live.
4: Toe, Janne, hij toch?

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun beide ouders zijn aangehouden. En WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: के लाए।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde de Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen. Dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. De ransomware-groep die eerder gegevens stal bij de Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web gezet. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan op basis van een gebruikersnaam in plaats van een telefoonnummer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. De ransomware-groep die eerder gegevens stal bij de Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web gezet. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan op basis van een gebruikersnaam in plaats van een telefoonnummer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. De ransomwaregroep die eerder gegevens stal bij Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web geplaatst. De bestanden bevatten leverancierslijsten en foto's van de nog niet aangekondigde iPhone 18 Pro-modellen. Het datalek kan gevolgen hebben voor Apples wereldwijde productieketen. De relatie tussen beide bedrijven komt nu onder druk te staan. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever bereikt sinds 1967 een recordhoogte, dat meldde Israëlische Mensenrechtenorganisatie. In 2025 werden 54 kinderen en tieners gedood bij beschietingen en luchtaanvallen. Bij geen van de incidenten zijn militairen vervolgd. De organisatie stelt dat militairen in bijna een kwart van de gevallen medische hulp hebben tegengehouden. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan elkaar op basis van een gebruikersnaam toe te voegen in plaats van een telefoonnummer. Dat moet de privacy beter beschermen, dat maakt het moederbedrijf Meta nog bekend. De optie wordt de komende maanden uitgerold. Gebruikersnamen moeten tussen de 3 en 35 karakters lang zijn. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. De ransomware-groep die eerder gegevens stal bij de Indiaanse toeleverancier Tata Electronics heeft gevoelige Apple-documenten op het dark web gezet. Het aantal gedode minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaanoever bereikt sinds 1967 een recordhoogte. En WhatsApp gaat gebruikers binnenkort toestaan op basis van een gebruikersnaam in plaats van een telefoonnummer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Tere punya padme janani.

0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. De opvallende files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Del en Everdingen. Door een kapotte auto 11 kilometer file en 20 minuten vertraging. De werkzaamheden op de A44 richting Amsterdam zorgen alweer voor een file op de A4 vanuit Den Haag. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 18 kilometer en een half uur vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen afrit Averhoorn en afrit Weidewormer 9 kilometer file. Door een auto met pech een kwartier vertraging. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file. Door werkzaamheden een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden, wakker worden, wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. I'll be you are. Ujala Radio.

half zeven geweest in de uitzending van Ujala Radio. Ja, ik weet het, heel veel mensen hebben niet geslapen. Ik kan het aan de appjes zien ook al wel. Dat ze meteen al vroeg appjes begonnen te sturen. Want ze hebben gekeken naar de wedstrijd. Oranje, Nederland dus, tegen Marokko. En ja, helaas, alle krantenkoppen ermee hoor. Helaas. Anyway. Goedemorgen Nederland. Hartelijk welkom. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdeed, namaskar, satyakal, assalamu alaikum. Het is de laatste dag van deze maand juni, 30 juni 2026. Die dag vergeten we dus niet meer. Ondanks alles wens ik u een hele goede dag toe. Velen gaan nu nog eventjes pitten. Zijn zwaar teleurgesteld en kunnen alleen maar malen erover van wat er allemaal gebeurd is. Hoe ze gespeeld hebben. Maar goed, wij gaan ons lekker richten op de muziek die ik voor u heb. Dus u blijft gewoon afgestemd voor zover het kan op your favorite radio station, Ujala Radio.

Mohi Chauhan, en wat een grote hit was deze song toch uit de film, even kijken, Shortcut Romeo van 2013. Zijn songs van een tijdje geleden, maar ze blijven toch wel even mooi. Deze is uit Love Express, Tiribin Diana Jai. Een duet van Gulshan en Sumitra Iyer.

Nou, hoewel ik hier toch wel een lekker zonnetje naar binnen zie komen, geeft Weerplaatsen aan dat het nu op dit moment zo'n 16 graden is en dat het geheel bewolkt is. Nou, dat klopt niet, hè? Want het weer is zelfs ook sad. En toen Nederland verloren heeft. Ja, toch? In elk geval, vanochtend is er flink eerst wat ruimte voor de zon. Maar vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Verder is in de loop van de middag ook kans op een spatje regen. En al met al wordt het vandaag tussen de 21 en 26 graden. Toch wel lekker, hè? Anyway, is al 13 voor... Ja, 13,5 minuut voor 7. Een hele goede morgen en dankjewel allemaal voor de appjes. Ja, iedereen is vroeg wakker, want ze wilden ook wel weten hoe het gesteld stond met Nederland. Velen hebben de wedstrijd uitgekeken en konden alleen maar zeggen, hé, jammer nou eigenlijk, hè. Het is om te huilen gewoon. Ja, ben het met je eens. Het haalt bijna je hele uitzending in de war, hè, want dan zou je eigenlijk alleen maar sad songs willen afdraaien. Maar nee, dat gaan we niet doen, hè. We gaan nu lekker opvrolijken, want dat is de bedoeling ook, toch? Geniet hiervan. Doe hierheen. Uit de film Bambi van 1995.

Ja, zeker een prachtig lied was dat van Kavita Krishnamurti en Hariharan, hebben we gehoord uit de film Bombay. Ook een hele goede film van toen. En eigenlijk als je tot nu toe ernaar kijkt, dan pakt het je gewoon en blijven kijken ernaar. Hele mooie film. En mooie songs allemaal. Dankjewel allemaal voor de appjes. Ja, iedereen appt heen en weer. Anderen denken van nou, ik slaap nog even lekker door hoor. Laat me niet bommen door voetbal. Maar anderen zijn zo teleurgesteld dat ze nog steeds niet in slaap kunnen vallen. En blijven luisteren naar Rojala Radio. Dankjewel allemaal. We gaan strakjes dan de appjes erbij halen. Maar voor nu even eentje, een tikkeltje sneller dan je nog van me gewend bent. En dat is deze uit de film Raja Babu. Raja Babu van Abhijit.

0: अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondium Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. Een bomaanslag in Monaco heeft gisteravond 3 gewonden opgeleverd, waaronder naar verluidt ook de Oekraïense oligarch Vadim Ermolajev. Een man liet een rugzak achter bij een woongebouw die vervolgens ontplofte. De premier van Monaco spreekt van een opzettelijke explosie en een eerste in het land. Een klopjacht naar de verdachte is begonnen. Een brand in een kabelgoot heeft gisteren tot een stroomstoring geleid en daarom rijden er tot donderdagavond geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, naar Breda en Dordrecht. Sein- en wissels kunnen niet bediend worden. Reizigers kunnen gebruik maken van vervangend busvervoer tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door khati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Aap humse baat kar sakte.

Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de ochtendspits behoorlijk druk. De meeste files staan op de wegen in Gelderland, Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bijzonderheden op dit moment. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Hoogmade. Een uur vertraging al, 16 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout, maar ook door een ongeluk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad door een kapotte auto. 7 kilometer file tussen afrit Averhoorn en Purmerend Noord. De weg is vrij. A27 Breda richting Gorkum. De weg is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 7 kilometer file. A50 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. उजाला के साथ घर घर में ओटो में चाहे जहां पर भी है आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल गुड मॉर्निंग मैट आर जे गुड मॉर्निंग

Hartelijk welkom allemaal. Het is bijna 7:08. Een hele goede morgen Nederland. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Het is dinsdag 30 juni 2026. Een dag die we nooit meer zullen vergeten. Want velen zijn in het holst van de nacht opgestaan om te kijken naar hun favorieten. Helaas. Ja. Asje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Ook Auntie Jessie, je hebt me al een paar keer gebeld. Ik weet dat het is moeilijk om nu nog weer in slaap te vallen. Maar... voor zover het kan en je geen andere afspraken hebt... dan pit je maar gedurende de dag een beetje. Mila, ook voor jou. Het is een zware dag voor jou, hè? Je huilt gewoon ervan. In elk geval, ondanks alles een mooie dag toegewenst. Ook Letchman G was er al vroeg bij met zijn appje. Ook zus Lina. Zoals altijd ben ik dat voor jou gewend, hè? Mooie dag, ondanks het verlies. Mijn matchmaker, goed geslapen? Ik hoop het maar wel, want nu bent u weer druk bezig om allemaal plaatjes te versturen. En ook paren zegt Gerda Morley zijn vroeger bij vandaag. Wimla, hartelijk welkom. En ook Paul en Ina wens ik een hele fijne dag toe. Ravien, dankjewel ook voor je appje. Ook bij Haji Abdul Wahab, Dennis is erbij. En ook Zodesh, ook aan jou een hele mooie werkdag toegewenst. Ook voor Mieke zeg ik ook weer, have a blessing Tuesday. Even kijken als ik niemand heb overgeslagen. Nee, ik heb het allemaal gezien. Ja, dan gaat de appboek alweer. Hè. Maar goed, dat is dus meer van mijzelf. Dus ga ik even kijken waar we nu naartoe gaan. Met welk lied wij van start gaan. Zal ik deze doen? Na lange tijd ga je dat weer horen. Nee, toch maar. Zullen we maar... ja, deze. Deze doen we dan maar eerst. MUZIEK

Dat was weer even mooi om gehoord te hebben, toch? Dilwale Echor. En dan hebben we deze uit de Willem de Maal 4 ook nog erbij. Enjoy!

0: Zo krijg je al die prachtige liedjes te horen hier in het programma Good Day with RJ. En dan hebben we ook nog deze erbij ook weer. Is ook nog altijd een geweldige song. Wacht even hoor, die hebben we gisteren nog erbij gehaald. Laat ik deze weer erbij halen, en dat is ook een mooie.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. RJ Flight mein aap sabka swagat hai. Hamara crew aapka bahut khayal rakhega, lekin aapse ek nivedan hai ki apni choli tightly baandh lein taki dil bahar na gir jaye.

Echt wel een hele leuke ongeveer van een poos geleden. Chili kippietje. En deze kan je ook wel, toch hoef je er verder niets bij te zeggen. Maar brengt ons wel naar bijna 7:50 voor degenen die moeten opschieten. Die nog bezig zijn met hun ontbijtje. Opschieten mensen.

Ja, ook weer zo'n heerlijke song. Ja, in de tijd was er gezongen door Asha Bhosle. En nu hebben ze het in een zeker trendy outfitje gestoken. En deze Jhumka Girare was dus uit de film Rocky Aurani Ki Prem Kahani. Goeie film trouwens. Nou, wat dacht je me van deze? Uit Rocky Handsome.

voor 7:30 inmiddels geworden. Oké, de andere appjes die ik nog heb binnengekregen van Roos. Ja, helaas. Nederland heeft het nakijken nu, hè. Ze komen beteuterd terug. En die anderen die gaan al toeterend nu door het leven of door de stad dan. Ria, dankjewel voor je appje. En ook jij hebt de wekker gezet om te kijken naar de wedstrijd, hè. Alice, dank u wel ook voor uw appje. Een mooie dag ook aan u toegewenst. En ja, Letchman G, die heeft weer een appje gestuurd. Eerst was het van de iets voor zessen. En nu toch weer eentje van nu. Hartelijk dank ervoor. En blijf zeker afgestemd op jouw favorite radio station. In de tussentijd heb ik ook wel iets rustigs voor je erbij gehaald. Want ja, we gaan nu naar de nieuwtjes toe, hè. Dus dat moet ook wel wat rustiger worden.

0: Mm-hmm. Nou, dat wil zeggen dat we dan nu overgaan naar de nieuwtjes, want het is nu al 7:30. Ja, de overige appjes heb ik al net behandeld, hè. Dus dan uiteraard alle krantenkoppen hiermee. Marokko-fans die vieren op verschillende plekken dus feest. ME is wel ingezet in Den Haag. Nou goed, het Nederlands elftal die ligt dus uit het WK. En na een knotsgekke strafschoppenserie bleek Marokko te sterk voor Nederland. Na 90 minuten voetbal was het 1-1. In de verlenging werd er niet gescoord. En ja, dat is wel heel jammer voor ze. Getoeter en feest in Amsterdam. Gelukkig heb ik er niet veel van meegekregen, want ik heb geslapen als een roos. Ja. Maar in elk geval, velen die hebben gekeken, die hebben het gezien. Die weten dus hoe moeilijk Nederland het heeft gehad. Iedereen had gedacht van Nederland zal wel winnen. Maar ze vergeten dat de kleintjes ook wel sterker uitkomen nu. Maar de kleine groepen moet je niet onderschatten. Nou goed, we gaan naar ander nieuws nu. De gemiddelde overleving van mensen met kanker 5 jaar na de diagnose is opnieuw gestegen. In alle stadia van de ziekte is vooruitgang zichtbaar, maar het meest bij patiënten met kanker in stadium 3. Het op 1 na minst gunstige stadium dus. De gemiddelde overleving is 71% ten opzichte van 48% 30 jaar geleden. En dat meldt Integraal Kankercentrum Nederland op basis van de nieuwste cijfers uit de Nederlandse kankerregistratie. In de afgelopen decennia is een jaarlijkse toename van 0,5 tot 1% overleving te zien, wat inhoudt dat elk jaar meer patiënten kanker overleven. Het stadium bij de diagnose van de ziekte is volgens IKNL nog steeds de belangrijkste factor die de overleving bepaalt. De tumoren met de grootste kans op overleving zijn een aantal vormen van huidkanker. En dan hebben we ook nog zaadbalkanker en tumoren in de hersenvliezen, hersenzenuwen en hypofyse. De slechtste overleving zit bij tumoren van alvleesklierkanker en uitgezaaide kanker, waarvan niet duidelijk is waar de oorspronkelijke tumor is gevonden. De grootste overlevingswinst wordt, als er wordt gekeken naar cijfers over de afgelopen 30 jaar, geboekt bij patiënten met kanker in stadium 3. Daarbij gaat het meestal om kanker die zich lokaal heeft uitgebreid naar omliggend weefsel of lymfeklieren, maar waarbij nog geen uitzaaiingen zijn naar andere organen. De overleving 5 jaar na de diagnose bij deze groep patiënten is bijna verdubbeld. Van 30% tussen 1990 en 1994 naar 57% tussen 2020 en 2024. Juist deze patiënten profiteren het meest van verbeteringen in de behandelingen, zoals preciezere operaties, waarbij het beter lukt om alle kanker dus te kunnen verwijderen. En dat zegt Otto Visser, hoofdregistratie bij IKNL. Een voorbeeld daarvan, geeft hij aan, is dus darmkanker, waar betere operaties en aanvullende behandelingen de afgelopen decennia belangrijke vooruitgang hebben gebracht. Goed, dan zijn we nog niet klaar met nieuws, want ik heb ook nog dit voor je. We bestellen heel wat dingen via Shein of Temu of alle andere sites. Ultra fast fashion winkels die zoals Shein, Temu, AliExpress, die is wat in de minderheid geraakt nu, maar mogen in Frankrijk binnenkort geen reclame meer maken. De Franse politiek heeft een wet aangenomen die dat per januari zal verbieden. Dat kan dus nu niet meer. En ook voor influencers geldt een verbod om deze merken te promoten. Bij overtreding riskeer zij dan boetes. Het plan was om de hele industrie van goedkope, niet duurzame mode aan te pakken. Maar de wet is nu specifiek gericht op de ultra-fast fashion bedrijven. Zoals zij dus in het wetsvoorstel worden genoemd. Ultra-fast fashion. Zo worden ze dus genoemd. En dat zijn bedrijven die grote hoeveelheden producten tegen zulke lage prijzen verkopen dat het voor consumenten niet loont om versleten kleding te laten repareren en de kleding al snel in de vuilnisbak te laten terechtkomen. Ja, je denkt van nou ja, we doen het maar weg, want we kunnen toch zo makkelijk weer anderen vinden. En als je het vandaag hebt gedragen, je hebt het twee keer gewassen, ziet het er niet meer uit. Nou ja, dan denk je nou, koop ik toch weer een ander. Het is zo makkelijk tegenwoordig. Dus de wet lijkt gericht tegen de Chinese fashiongiganten en niet op Franse of Europese merken, al moet de precieze definitie nog worden vastgesteld. Oké, dat was dus het nieuws voor nu. We gaan weer even richting de muziekjes. En welke heb ik dan nu weer voor je? Oké, dan gaan we hier naartoe.
1: Ja, chup rahu.
2: Na.
1: Dil mein mere aaj kya hai?
2: Kya hai?

0: Dat was weer even leuk om gehoord te hebben. Hè? Even zien waar we nu naartoe gaan met het nieuws. De omstandigheden waarin de 14-jarige Tamar in 2020 werd gevonden, riepen destijds al meteen vragen op, maar het bleef zonder gevolgen. 6 jaar na het dodelijke ongeluk moet de bestuurder van de betrokken auto alsnog verantwoording afleggen. Het is pikkendonker als het dimlicht van een auto delen van de dijk tussen Monnikendam en Marken verlicht. En plots wordt een silhouet van een meisje in de berm gevangen in de koplampen. En net lang genoeg is dat om haar blonde haren en witte jas te zien. Verward over waarom iemand in het lage gras loopt en niet boven op de dijk, rijdt de getuige toch maar verder. En ze is onderweg om haar zoon op te halen en heeft geen tijd om te stoppen. Het is dan 3:15 in de nacht. En dat was op 24 op 25 juli in de nacht dus. En de laatste keer dat iemand Tamar in levende lijven heeft gezien. Ruim een uur later kijkt een agent naar haar levenloze lichaam terwijl ze aan de zijkant van de weg ligt. Het is een van de 2 agenten die is afgekomen op de melding dat er een 14-jarig meisje uit Marken wordt vermist. Ze is weggelopen na een discussie met haar moeder over het gebruik van haar telefoon. Ja, tegenwoordig kan je de kinderen bijna niks meer zeggen. Of ze lopen al weg uit huis. Wat van een afstandje op een zwaan lijkt, neemt naarmate de politieauto nadert steeds meer een menselijke vorm aan. De witte veren op het wegdek zijn niet van een dier, maar afkomstig van de voering van een jas. Als de agent Tamar aankijkt, slaat de schrik haar om het hart. Zeedijk, klinkt haar paniekerig door de portofoon van de meldkamer. Er is iemand aangereden en lijkt dood te zijn. Ik vertel geen verhaal, het is gewoon waar gebeurd in 2020. En daar zit men nog steeds mee in hun maag. Want de persoon die was dus wel aangehouden, maar weer heen gestuurd. Maar die moet nu toch nog weer verantwoording komen afleggen. Ook jaren later is er bij de politie en justitie het vermoeden dat Tamar niet zelfstandig in de berm is beland. Zo blijkt uit een reconstructie. Maar het wordt niet geheel uitgesloten. Toch wordt het ongeval in eerste instantie afgedaan met een boete. Als de bestuurder van de betrokken auto weken later wordt aangehouden, zegt hij nooit te hebben doorgehad een mens te hebben aangereden. Hij was dus druk met de navigatie op zijn telefoon bezig en dacht aan een dier of een kuil in de weg. Het OM gelooft hem en legt een boete van €1.500 op voor onvoorzichtig rijden. Maar ja, nu moet hij toch nog weer opdagen. Zoveel jaar na dato. Als die €1.500 genoeg was geweest, nee dus. En zo krijg je het kind niet mee terug.
1: Dokter!

0: Woed wa la song was dat ook weer. In Monaco en het zuiden van Frankrijk is een klopjacht begonnen op een verdachte na een bomaanslag. Drie mensen zijn gewond geraakt door een gerichte aanslag in Monaco. En een van de gewonden zou de Oekraïense oligarch Vladim Ermolaev zijn. De explosie vond gisteravond rond 9 uur plaats in Monaco, vlakbij de Franse grens. Een man liet een rugzak achter bij de ingang van een woongebouw. De rugzak ontplofte even later, zo zou te zien zijn op beelden van beveiligingscamera's, zo meldde de Franse media. En de premier van de mini-staat Monaco, Christophe Mermand, die sprak tegen persbureau AFP in eerste instantie van een aanslag. En later noemde hij het een opzettelijke explosie. Dit is voor het eerst dat zo'n daad plaatsvindt in dit land. De prins van Monaco, Albert II, die sprak van een gruwelijke daad en een schok voor het hele land. Monaco is een belastingvrije stadstaat aan de Franse Riviera. En het land staat bekend als een toevluchtsoord voor de rijken. Ja, dat weten we. Heel veel mensen gaan daar naartoe dat belastingvrij is. Maar goed, de slachtoffers zijn twee vijftigers die in levensgevaar zijn en een tiener die lichtgewond raakte, zei Mirman. Een van de gewonden zou dus de Oekraïense oligarch Vadim Ermolaev zijn. Zo meldde de AFP op basis van bronnen, maar het is nog niet bevestigd. En natuurlijk de getergde Koeman. Daar hebben we echt veel over. En wat hebben we met hem te doen? Zal hij ook het veld moeten ruimen? Ronald Koeman slaat achter zijn keuze. Hij staat dus achter zijn keuze om voor de 16e finale tegen Marokko nederlaag na strafschoppen van systeem te wisselen. De bondscoach van Oranje koos voor een defensieve 5-2-3-formatie in plaats van 4-3-3. En daar heeft hij geen spijt van. Als het over zou moeten, zou hij het weer zo doen, zegt hij. We hebben ervoor gekozen om zo te spelen, omdat we veel te veel weg hebben gegeven in de afgelopen 3 wedstrijden. Dus kun je daar je ogen voor sluiten en op dezelfde manier verder gaan. Maar hij vindt, of vond, dat het dan wel aan de trainer is om dingen te veranderen. En daarom heeft hij dus veranderd. Het was geen noodbreekwet. Hij zegt, ik ben wel fan van dit systeem. Nou ja, als hij erachter staat, dan hebben wij verder niets te zeggen. Nou ja, zullen de fans dat wel aannemen van hem? Nou ja, je weet maar nooit. Hè? Sommigen vinden van wel en anderen denken van, het had wel anders gekund.
1: Rani, gulam ne nahi, rajya ne mila kare.

0: dat maar, King.
1: Oh, ja, ik number. Shaky, shaky was dat ook weer hier. Zo, laat ik even snel gaan richting de appjes. Kees, dankjewel voor je appje. Ook een mooie dag toegewenst aan Marian daar in Groningen. Have a very nice day. Ook Chandra. Ook Yvonne Douwlet. Goed geslapen? Ja, soms is het wat moeilijk, want het is nog wel warm, hoor. En ik weet dat ze ook altijd meeluisteren. Tenminste, als Armaan laat moet beginnen, dan sluieren we nog altijd ook eventjes wat langer. Niet waar, Ashmi? Maar in elk geval, als je luistert, de groeten ook aan Ruby en Kiwi. En zeker Armaan en aan jezelf, hè. Lekbierdje uit Purmerend, hartelijk dank ook voor uw appje. En ook Amina uit Zuidoost wens ik een hele mooie dag toe. Onze 70er jaren zoon uit de film Dag.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Bestaat 40 jaar, niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: I am Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van $11 miljoen van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. Het Nederlands elftal heeft zich na een spannende wedstrijd tegen Marokko niet kunnen plaatsen voor de achtste finale van het wereldkampioenschap. Na de reguliere speeltijd stond het in het Mondjunt Stadium 1-1, waardoor een verlenging nodig was. Bij de penalties won Marokko en speelt zaterdag in Houston tegen Canada. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
7: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk normale ochtendspits met de meeste files in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. De werkzaamheden op de A27 bij Gorkum en de werkzaamheden op de A44 bij Sassenheim veroorzaken veel extra reistijd weer op de alternatieve routes. De opvallende files op een rijtje op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalenwest en Waardenburg. 12 kilometer file. Het komt door de werkzaamheden op de A27 in de Randstad op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 19 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen. Door de werkzaamheden op de A44 is dat. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen. 8 kilometer file. Door een autobrand is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Dezelfde vertraging op de A16 Belgische grens richting Rotterdam. Tussen afrit Rijsbergen en Dordrecht door de werkzaamheden op de A27. 16 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tu jane het toch? Tu jane het toch? Abujan Radio. Sabse barkawala.

Zo, het is dinsdag. De laatste dag van de zesde maand. 30 juni dus. Ik wens u een hele fijne dag toe. En inmiddels is het ook al 8:08 geworden. Ik heb een jaren 80 song ook al klaarstaan voor je. En ook Margriet en Waldo zijn erbij. Fijne dag ook aan jullie toegewenst. Check nog eventjes als er wat nieuwtjes zijn. Dan krijg je dat later wel van me te horen. Zo niet, dan ga ik richting de nieuwtjes van Suriname. Even kijken wat er daar allemaal gebeurt. Ja, die zullen het ook allemaal alleen maar over Nederland-Marokko hebben. Want ze volgen ons ook daar op de voet. Dus dat gaan we allemaal ook nog weer eventjes bekijken. In elk geval, onze 80's song komt uit 1982. Haar filmkennaam heet Kantjoor.

Ja, dat was dus een klein stukje heeft hij maar gemaakt daarvan. Raghav Sachar and Friends. En eigenlijk heeft hij elk instrument ook zelf gespeeld. Heel snel doet hij dat. En dat is natuurlijk heel knap om dat te kunnen doen. Hij bespeelt heel veel instrumenten. Dat mag wel gezegd worden. Hij zingt ook geweldig. Hij maakt geweldige muziek. Nou, de guy is gewoon great. En laten we maar weer even naar wat andere muziek gaan. En dan heb ik weer even een van die andere mooie songs voor je. Zoals deze.

Señorita was deze van Dilgy Dosanjh uit zijn album Aura. Ja, ook weer een rustig liedje, maar mooi, zeker wel. Chitra en Andrew, dankjewel ook voor jullie appje. Ook aan jullie een hele fijne dag toegewenst. Ja, inderdaad, kort geslapen. Maar ja, moet weer gearbeid worden, hè. En daar houdt de baas wel rekening mee dat iedereen heeft gekeken naar Oranje. En even zien, ook van Jasmin heb ik een appje gekregen. Ook voor jou een hele fijne dag.

En je zit nu waarschijnlijk ook weer in de metro op weg naar het werk toe. Voorzichtigheid, hè? En een fijne dag toegewenst. Goed, dan ga ik nu naar de nieuwste uit de film De Maal 4. De Maal 4 is een franchise van De Maal van zoveel jaar geleden. En dat gaat aan de lopende band ook altijd weer zo. En op een gegeven moment maken ze gewoon er een franchise van. Want dat gaat nou eenmaal zo, hè? Waarom begint het nou niet? Ah, hij begint nu. Hij had even een flinke aanloop nodig. Sari Song uit De Maal 4.

Gulabi Sari was dat van Sanju Rathor. En dat was dus uit Dhamaal 4. Ook alweer even kijken hoor. Spelen heel veel artiesten daarin, maar dat is vanaf het begin ook alweer zo. Hadden we Ajay Devgan erin, Ritesh Deshmukh, Arshad Warsi. Zo uit het hoofd weet ik dat nog wel. Ook Javed Jafri die speelt erin. En zo hebben we nog vele andere. Ik weet niet wie de dames precies zijn. Anjali Anand zit erin. En Sanjida Sheikh. En nog vele andere. Die Eja Gupta is ook erin. Een van de weinigen die ik echt nog wel echt ken. Anjali zeg maar niet veel. En Sanjida zeg maar ook niet veel. Maar dat zijn de nieuwelingen van nu. Het gaat meer om de heren. Ajay, Ritesh, Arshad Warsi en Javed Jafri. Die dus alles meemaken, zeg maar, in deze Dhamaal 4. Dan gaan we hier naartoe. Ook eentje van een tijdje geleden. Hookah Bar, HR en Vineet Singh samen met Amandrika. MUZIEK

Ja, hij had het er moeilijk mee in het begin. Deze we niet zien. Hij heeft toch wel aardig wat liedjes mogen zingen voor HR, Himesh Rajamia. Maar toch, hij heeft weer geprobeerd om mee te doen met een van die zangcontesten shows, Indian Idols. Onder andere. En toch, hij werd er toch uitgehaald weer. Hij heeft het er moeilijk mee gehad, want de status van succes, dat kon er niet bij hem in. Ging te moeilijk. Ja, sommige mensen hebben daar moeite mee, anderen die walsen er overheen. Die kunnen er goed mee omgaan. Maar voor hem was het echt heel erg moeilijk, voor wie niet zien. En als het nu wel beter gaat met hem, dat weet ik niet. Ik moet het nog eventjes allemaal nachecken weer. Als het nu wel wat beter gaat met hem. In elk geval, we gaan nu naar Cocktail 2.

Dat zijn van die mooie songs. En eigenlijk komen er maar mondjesmaat nog meer nieuwe songs binnen. Zo heb ik je dus daarnet Eddie van de Maal 4 laten horen. En dit is ook uit de Maal 4, de Chutney Song. En wat betreft wie niet zingt, kan ik helaas niks vinden over hem. Behalve dan dat hij papa is geworden vorig jaar. En dat was op 24 juli is hij papa geworden van een babyboy. Maar voor de rest staat er verder niets over hem.

Zo, en dan is het 8:30. Inderdaad ook alweer. En dan na deze Joom Barabar Joom van de film Police Giri. Dat was gezongen door Vinitsin, Shabab Sabri, Amandrika en Paman Pawani Pandey. Maar daar ga ik hier naartoe nu hoor. Ook een van de songs uit de Maal 4, de Chutney Song. Dus iedereen wens ik een hele mooie dag toe. Blijf afgestemd op het Jala Radio, your favorite radio station.

Zo, en dan gaan we nu richting de bijzondere weetjes. Wat heb ik weer voor je? Ik heb het een en ander voor je. Tijdreizen met de geschiedenis. Ja, wie veel Sus en Wiskus gelezen heeft, die weet dat er daarin een teletijdmachine was, toch? Maar nee, ik heb het niet daarover. Als je de geschiedenis van de aarde ongeveer 4,5 miljard jaar in één enkele klok van 24 uur zou stoppen, verschijnen de eerste mensen pas een seconde of 2-3 voor 12. We zijn er dus pas een fractie van een seconde op aarde, kan je zeggen. Nou ja, in hoeverre je dit alles moet geloven, maar het wordt onderzocht hoor. Dus ze zetten die dingen niet zomaar. En dit klinkt nog erger bizar. Het klinkt dus bizar, maar er liggen daadwerkelijk meer vliegtuigen op de bodem van de oceaan dan dat er boten door de lucht vliegen. Ja, dat gaat natuurlijk niet, hè. Boten door de lucht vliegen, dat zie je alleen maar in sprookjes. Maar de vliegtuigen die storten zo vaak neer in de zee, in de oceaan. Dus in plaats van dat je boten dus daar zo vindt, vind je meer vliegtuigen. We zouden dus echt daar meer moeten kijken. En zo heb ik er nog eentje voor je. En dat is deze. Er zitten meer bacteriën in een menselijke mond dan dat er mensen op aarde leven. Daar moet je eventjes over nadenken, hè? Dus er zitten meer bacteriën in onze mond dan dat er mensen op aarde leven. Ja, die krioelen als het ware in je mond. En eigenlijk kan een tandarts dus als eerste zien als je iets onder de leden hebt. Maar ja, meestal zeggen ze niks, denk ik, hè. Vaak houden ze ook nog, zeggen ze je wel van, hé, je zou een arts moeten raadplegen of je huisarts moeten raadplegen. Als ze denken dat er iets mis is. In veel gevallen kan dat dus voorkomen dat zij dat vaak dingen als eerste zien. Maar goed, zeker weten doen ze dat ook niet, hè. Dus vaak zeggen ze ook niets. In elk geval, we hebben dat dus ook gehad, de bijzondere weetjes. Weer drie mooie heb ik je doorgegeven. Dan gaan wij weer even naar een iets wat rustigere song. Jean de Miradil.

John de Mera Deal brengt ons naar 11 minuten voor 9. En ik zit eraan tot 9 uur. Hè. En daarna krijgen we Nisha, die u ook weer aangenaam gaat bezighouden. Maar voordat Nisha kan beginnen, dan zal ik eerst het woord moeten geven, de microfoon moeten geven aan Vijay Ramberen. Want er zijn ook berichten van overlijden bij. Dus voordat Nisha begint, eerst de berichten van overlijden.

prachtige song van Arijit Singh was dit ook de Jaco uit Cocktail 2 was deze gehaald. En dat brengt ons naar 9:05. Dankjewel Oprabha voor jouw appje en alle andere mensen die gezellig blijven meeluisteren. Ook een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Het is tijd geworden voor mij om uw gedachten te leggen. Morgenochtend ben ik er uiteraard weer. En dan gaan we het weer even lekker gezellig maken met elkaar. Ik weet het nu, bent u nog een beetje slaperig, groggy ook nog. Want u hebt niet goed geslapen. En als dat niet genoeg is, heeft Nederland ook nog eens een keer verloren. Dus dat de pret wordt dus behoorlijk onderdrukt op die manier. Kan ik me best wel voorstellen, maar goed. Niets aan te doen, de bal is rond en je weet nooit hoe een stuivertje kan rollen. Ook zeiden we altijd vroeger, terwijl het stuivertje vierkant was. Hè? Dus dat was vroeger het geval, maar nu is die stuiver ook maar rond. Dus het is allemaal één pot nat. Wat mij betreft graag tot morgenochtend en een hele fijne dag verder toegewenst. Ik ga eruit met deze song. Even kijken, dat is dus uit... Ja, dan moet hij wel gaan beginnen voor me, hè. Als hij gaat beginnen. Ach, ik heb het even moeite ermee. Ga je niet in zijn geheel laten horen, maar in elk geval is van aan een draadje aan en draait Welcome to the Jungle. Signing off for Jala Radio RJ, Shubdinik Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gungunate, Hormuz, Karate, Rehla. Zo strakjes nog veel plezier met Nisha. Maar voordat Nisha begint zijn er ook berichten van overlijden. En een hele fijne dag verder toegewenst.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart mee. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Raad Odin. Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe je.

0: के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल ना info@ujala.net।
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jette moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. De Amerikaanse filmregisseur Carl Reiners is veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf voor het verduisteren van 11 miljoen dollar van Netflix. Het geld was bestemd voor de science fiction serie White Horse, maar Reiners gebruikt het voor privé-investeringen en uitgaven aan luxe goederen. Hij bood zijn excuus aan en wijt zijn gedrag aan psychische problemen en bijwerkingen van medicijnen. De vijfjaarsoverleving van kankerpatiënten is gestegen naar 70% tegen 51% 30 jaar geleden. Het Integraal Kankercentrum Nederland wijst op basis van cijfers uit 2020 tot 2024 op de grootste vooruitgang bij patiënten met kanker in stadium 3. Bij alle kankersoorten samen bedraagt de vijfjaarsoverleving 71%. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो पर मौत की खबरें को आप सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt weer af. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam blijft het onverminderd druk tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep. Door de werkzaamheden op de A44 een uur vertraging in 24 kilometer file. A20 Hoek van Holland-Gouda een half uur vertraging tussen Schiedam en Knoopend Terbrechtseplein door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.

Rijstroken dicht. A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Een uur vertraging zowat tussen Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. Door bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk op de A67 Venlo richting Eindhoven. 3 kilometer file bij afrit Zomeren en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Routine, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are. You are. You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Valjandlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De eerste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. De jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aan zit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Bas tu chahiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube-kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
13: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio?
3: Ujala Radio Kist du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hamse baat kerstekte hè. Orham, aap se baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De ochtendspits is op veel plekken al opgelost. Wel staan er nog files, lange files door de afgesloten A27 en de A44. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, 10 kilometer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 4 kilometer file bij afrit Geldermalsen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Nistelrode en Ravenstein, 7 kilometer stilstaand. Verkeer, de weg is helemaal dicht door een ongeluk. En omrijden kan via Den Bosch over de A2 en de A15. Op de A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen Knoopend Valburg en Paalgraven, daardoor 12 kilometer file. En op de A59 vanuit Den Bosch richting Os, tussen Os en Paalgraven, 5 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat, 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Na de WK-winst van Marokko op Nederland was er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderwijk. Vanochtend verzamelden honderden supporters op de Vaillantlaan, wat escaleerde tot geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. De ergste onrust is voorbij, maar het speelt nog wel een klein beetje af in de zijstraten. Het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat meldt de Nederlandse Bank vandaag. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminele bank- of creditcardgegevens achterhaald worden. DNB signaleert vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. De Chinese zakenman Guo Wengyi is in New York veroordeeld tot 30 jaar gevangenis voor het oplichten van duizenden mensen voor meer dan 1 miljard dollar. De miljardair werd in maart 2023 gearresteerd in zijn luxe appartement in Manhattan. Een jury bevond hem schuldig aan effectenfraude, elektronische fraude en witwassen. Guo stelde dat de fondsen voor politiek activisme waren bestemd. De vicepresident van de Raad van State waarschuwt dat Nederland dicht tegen onbestuurbaarheid aanzit. Door versplintering in het parlement wordt het steeds moeilijker om meerderheden te vinden. Dat zegt Tom de Graaf bij zijn afscheid. Het kabinet Jetten moet structurele afspraken maken met de oppositie. De Graaf roept moedige politici op verantwoordelijkheid te nemen. En dan tot slot het weer. Vandaag start met veel zonneschijn, waarna vanuit het westen geleidelijk meer bewolking binnenkomt. Temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De officiële hittegolf eindigt dan ook vandaag. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, ha? Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane hai toh. Dhindhora baja dijiye.
2: Binnenkort jarig, door jaren hai, door saalgrah hai, of ga je trouwen? Door viva honne wale hai, door shadi honne wale hai, ya kisi ka mundan sanskar hai. Ujala Radio par farmaish aap de sakte hai, 15 farmaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het om. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
4: Lekker.
5: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
6: You are. You are. You are.
7: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden
8: voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. De rechtercommissaris heeft bepaald dat hij 14 dagen vast blijft zitten. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners steeg die. Dat meldt het RIVM. De BMR-vaccinatiegraad ligt onder de 90%, onvoldoende om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar kregen meer dan 500 mensen mazelen, vooral kinderen op scholen met een lage vaccinatiegraad. De HPV- en meningokkenvaccinatie onder tieners stegen vorig jaar. Na de winst van Marokko op Nederland is er onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. Vanochtend verzamelden zich honderden supporters op de Vijandlaan, wat escaleerde in geweldsincidenten. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht en motoragenten werden bekogeld met stenen. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje. Ook is er een officiële herdenkingsmunt geslagen. De onthulling van de munt werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooiers dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt, aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Hi, this is Deepika Padukone.
10: Hi, this is Imran Khan.
11: Hi, this is Sunny Deol.
12: Hi, this is Ajay Devgan.
13: Hi, this is Ranveer Singh.
14: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
15: My name is Shah Rukh Khan.
16: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
5: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
17: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door een kapotte vrachtwagen een file van 6 kilometer tussen Westervoort en Knoop het Oud-Dijk. De vertraging is 10 minuten. En 10 minuten is ook de vertraging op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Na de WK-winst van Marokko op Nederland is er vanmorgen onrust uitgebroken in de Haagse Schilderswijk. De vaccinatiegraad onder baby's en kleuters is licht gedaald, maar onder tieners is die gestegen, meldt het RIVM. En op zijn 75e geboortedag is André Hazes in Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shah die honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. De politie heeft een 64-jarige man uit Haarlemmermeer aangehouden voor een verkrachting uit 2002. Hij wordt ervan verdacht een toen 16-jarig meisje te hebben verkracht in Lisserbroek. De man kon met een DNA-verwantschapsonderzoek worden geïdentificeerd. Hij blijft nog 14 dagen vastzitten. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er tot zeker donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer is van Rotterdam naar het zuiden. En op zijn 75ste geboortedag is André Hazes in miniatuurstad Madurodam geëerd met een beeldje en een officiële herdenkingsmunt. De onthulling daarvan werd gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag evenaard nog overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75ste geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aldus Hans Klok. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knopend Empel en Zaltbommel. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer langzaam rijden, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Den Haag kreeg nog wel Mohanka 18e verjaardag in Aatje. Is Goesje Kemalkipper goed op naam kleren? Je nog maar kom maar een keer. Op hey Mohanka 18e verjaardag Aatje. Atharwa Jelmdin Aatje. Jelmdin keer Goesje Kemalkipper, papa. Amrit, Mohan en mama. Madhvi, Mohan, para. Pyara, pyara, laadla, beta. Op hey kleren. En chota bhaiya. Ayush, Mohan. Bhai, op hey kleren. Mari pyar, mahabbat, aur dular ke saath farmaish kar hai.

Ab hey, Mohanka. 18e verjaardag als je in Den Haag meer hebt. Heel is goedje gemaakt. Namens papa, Amarin Mohanka terug zijn pjaar pjaar beta gewaasde. Bij die pjaar mahabbat bedhaai shubkaam na kesaat, aashirwaad kesaat. Vermaaske. Is waar namens mama, lieve mama maat, wie Mohan paraag terug zijn pjaar pjaar beta. Ab hey kleen. 18e verjaardag, jokiaatje. Badi shubkamna pyar dular aur aashirwad ke saath pesh kare namas mama for beta abhai ke liye.

Den Haag kennen we op hij morgen 18e verjaardag gaat hem. Jerem die een keer goed gemaakt bij het soort op hij Ayush morgen terug. Hij gewaast hij bij Pierre Dulaar haar mahabbat gezet dat maak over mij ske. Op hij morgen 18e verjaardag gaat hem. Den Haag meer het hij. Auraatje goed gekadin hij. En Nani, haar lieve Nani, goed hoeken. Jinti, Jinkurai. Nati के लिए हां नाती अभय के लिए बड़ी प्यार दुलार आशीर्वाद बधाई शुभकामना के साथ पेश करें

Den Haag kreeg we af. Hey, Mohanka, 18e verjaardag gaat je dit een keer goed zien. Maar ik ben Nani, Jinti, Jinkurai. Pjaar, pjaar, nati, kilibri, pjaar, mahabbat, dolaar, ashirbaat, kesaat, vrouwanske. Den Haag kreeg we af. Hey, Mohanka, 18e verjaardag gaat je ouders dit een keer goed zien. Maar ik ben Mausi, Gaitiri, Paraag, Lalku en Mausa, Amar Lalku, Beta, kebaaste, badhai, shubkamna, ashirbaat, kesaat, peesh kreeg.

0: En haar keer rennen willen, hij mogen een 18e verjaardag gaan zitten om die een keer goedje te maken. Dag Marco, voor mij is een mausie, gaat die para, lalko en mausa, amar lalko. Piara, piara, beta gewaas, en bedanja, shubkamna, aura, shirbaat, kisa. Happy birthday to you, Abhay Rohan Mohan. 18e verjaardag, jokiaas je. Is het jenom die een goedje ke maken per? Is waar Aji Hilda Mansaram, Pyara Pyara Pota Kle, Badhai, Aur Shubkamna Ashirbaad Kesat Peshkrim, Kaka Sudesh Mohan en Pua Vishma Parag, Beta Kewaste, Bari Pyar, Dular Aur Mahabbat Ashirbaad Kesat Peshkrim, Sunya.
1: Party to Kabi se shuru hui hai.
2: Par bhai, bhai, bhai, bhai. Meri to entry nahi hui hai.

Aj, aj, mangerwaar, 10 tarieke doen. Vandaag 30 juni, Den Haag, keer in de wala abhei, morgen 18e verjaardag. Jelmdien keer goedje maken per Aji, Hilda, Mansra, Pjara, Pjara, Pota, Klim, Kaka, Sudees, morgen en Poa, Wishma, Paraag. Pjara, Pjara, Beta, Klee, Badhanya, Shubkam, Nakazad, Namako, Vermaaijke. Abhei, Rohan, morgen 18e verjaardag, Jokiaatje, van harte gefeliciteerd. Namens de hele familie, namens Ujala Radio, Jelmdin, Badhayo, Badhayo, Badhayo, Badhayo, Badhayo. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Na de commercial break gaan we verder. Arbi Farmashi, Ujala Radio Per.

Ujala Radio kunt informatie delen. Hij stuurt wel een studiemail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl. Ujala Radio kunt informatie. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, raga en rhythm kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. De motor en een personenauto kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De komende dagen rijden er geen internationale treinen tussen Amsterdam en Londen. Treinen vanuit het Verenigd Koninkrijk rijden alleen tot Brussel en kunnen niet door naar Nederland. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Oorzaak is de brand in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht, waardoor er zeker tot donderdagavond ook geen binnenlands treinverkeer van Rotterdam naar het zuiden mogelijk is. En het aantal fraudegevallen in het betalingsverkeer is vorig jaar met 30% toegenomen. Dat komt neer op zo'n 1800 per dag, meldt de Nederlandse Bank. Er is vooral meer fraude bij instantbetalingen en betalingen naar het buitenland. Fraudeurs gebruiken steeds vaker misleiding bij snelle betalingen die moeilijk terug te draaien zijn. Identiteitsfraude door phishing neemt toe, waarbij criminelen bank- of creditcardgegevens achterhalen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो

Aadje Mangerwaar, 30 juni. Vandaag 30 juni, Den Haag kreeg wel een op hij. Morgen 18e verjaardag. Audi's goedje gemaakt per de jarige. Goed op een jaar, kreeg nog maar voor mij. Ik heb een reden. Op hij, morgen 18e verjaardag gaat je. Dit om die keer goedje gemaakt per papa. Maar niet morgen en mama, maar wie morgen para. Pjaar, pjaar, beta, kreeg. Maar die pjaar, doelaar, maar hebben we het aasjeerbaat gezet voor mij.

Den Haag kennen wel op hij morgen 18e verjaardag gaat jou is je noemt die keer goedje keer maken per nacht maken voor mij schrijft hem Amrit Madvi Ayush Jinti aur Hilda jarige op hij kleber die jaar dollar aur mahabbat ke saath op hij morgen 18e verjaardag is aaj 18 jaar ke hoe hij op hij morgen en op hij goed op je aap kli je mangen hem programma sunie aap

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020 in Zuiderwoude. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na het ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Bij een bedrijf in Genemuiden in Overijssel is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Zeker 11 medewerkers zijn met gezondheidsklachten voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De stof kwam vrij doordat de accu van een heftruck droogkookte. Dat werd pas ontdekt toen meerdere medewerkers gezondheidsklachten kregen. Bij een ernstig ongeval tussen een motorrijder en een auto bij Nieuw-Vennep is vanmorgen de motorrijder om het leven gekomen. Hulpverleners hebben de motorrijder nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeluk. De politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. De vader werd aangehouden in Spanje, zijn zoon hier in Nederland. Ook 3 andere verdachten zijn gearresteerd, meldt de Telegraaf. Het onderzoek naar de zaak begon in oktober 2025. Rechercheurs kregen aanwijzingen dat de groep op grote schaal actief was in het drugshandel en de opbrengsten daarvan probeerden wit te wassen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een toge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Daar staat file bij knooppunt De Hoek, 6 kilometer, dus 1 rijstrook dicht. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En 10 minuten vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Door een kapotte vrachtwagen op de rechte rijstrook bij Zwolle Centrum, 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: संगीत के रंग उजाला रेडियो पर

You are. Ujala Radio Headlines. 8 weken cel geëist tegen een man uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. Bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden is een gevaarlijke stof vrijgekomen. 11 medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij een ernstig ongeval bij Nieuw-Vennep is vanmorgen een motorrijder om het leven gekomen. En de politie heeft een vader en zijn zoon opgepakt op verdenking van grootschalige drugshandel. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam een toge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel. Vertraging 10 minuten. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Daar staat file bij knooppunt Doe.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio.
2: Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten.
1: En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgre he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kizika moende sanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te he. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Oh, oh, oh. Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, from India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waghidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Na aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen toen is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer op korte afstand klaarstaat. 8 weken cel, dat is de eis van het OM tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. De man wordt verweten te weinig aandacht op de weg te hebben gehad omdat hij op de navigatie van zijn telefoon keek. Hij staat ook terecht voor het doorrijden na een ongeval zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Schiphol heeft gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. Viggo, KLM en de NATA. Die scoorden het best op kwaliteit, veiligheid en organisatie. Voor de 3 andere partijen betekent dat ze er vanaf volgend jaar niet meer werkzaam zijn. Medewerkers daarvan krijgen de gelegenheid om over te stappen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms wel jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht op privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Het weer dan nog. Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kiff.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het begint wat drukker te worden. De meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook loopt het verkeer vertraging op door werkzaamheden bij Gorkum. In totaal bijna 400 kilometer al. De A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Ruim 20 minuten vertraging door werkzaamheden bij Utrecht Centrum. 7 kilometer file vanaf Breukelen rijdt het langzaam. A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen. 9 kilometer file en een kwartier op onthoud. En de rechterrijstrook van de A73 is dicht vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij knooppunt in het Vonderen. Vanaf Roermond Oost 6 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: love you.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio.
3: Vanmiddag komen vanuit het westen geleidelijk meer wolkenvelden over het land. De temperatuur varieert van 20 graden aan de kust tot 27 in het oosten.
2: En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

De mooie stem van Kevin Singh hoor je hier aan de vocals, hier zo bij Ujala Radio in deze heerlijke cover Organa. Prachtig mooi gezongen. Organica naam heet Gilly Meaj. Ja, Ujala Radio, hij is waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Zorg ervoor dat je optimaal geniet van deze dag. En zorg ervoor dat je Ujala Radio met je meeneemt waar je ook gaat en wat je ook gaat doen. Want ja, samen maken we er een mooie dag van.

या जोगिनी मैं जोगी इस जग नु समझ ना पावा। Ja, de geweldige stem van Nuclea en Goldie Sohel aan de vocals in deze single song Release Ghana. Ja, geniet van je dag vandaag en geloof in jezelf. Want als je altijd blijft geloven in jezelf, ja, dan is vandaag niets onmogelijk. Geniet van je dag en geniet vooral samen met Ujala.

Ja, total karid hamal or speaker patjaye. Ja, dat gebeurt er als je elke dag een feestje ervan maakt. En als je dan niet oppast en je hebt de muziek te hard staan. Ja, voor je het weet zijn je speakers opgeblazen. Maar goed, dat betekent niet dat je niet elke dag, dat je niet van iedere dag een feestje hoeft te maken. Nee, ik zou juist van elke dag een groot feest maken. Ja, dat begint natuurlijk met jouw favoriete Radio Ujala Radio, Orwobi Amit Jairam Kizat. Met de beste hits en de heerlijkste Ghana.

You are. Ujala Radio Headlines. Naar aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei, wordt er per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. 8 weken cel geëist tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. Schiphol heeft definitief gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De meeste files in de Randstad momenteel en ook in Noord-Brabant is het behoorlijk druk. Ook loopt de verkeervertraging op door de werkzaamheden aan de A27. Al ruim 500 kilometer file bij elkaar. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Everdingen een half uur vertraging door de werkzaamheden. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Werkzaamheden op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Hardingsveld-Giessendam 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. Werkzaamheden worden uitgevoerd op de A27. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Daardoor bij knooppunt Everdingen 9 kilometer file en 20 minuten vertraging. En na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij knooppunt Het Vonderen 5 kilometer file en al ruim 20 minuten vertraging. Maar de weg is daar dicht. Zowel de Roer- als de Zwammentunnel zijn in zuidelijke richting dicht. Je zou kunnen omrijden, pak dan vanuit Venlo de route via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are. Ujala Radio Headlines. Naar aanleiding van branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt er per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. 8 weken cel geëist tegen Jamal T. uit Duitsland voor het veroorzaken van de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken in juli 2020. Schiphol heeft definitief gekozen voor 3 bedrijven die voortaan de grondafhandeling mogen doen. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had dan een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Het OM had 4 jaar geëist omdat het meisje afhankelijk zou zijn geweest van hen en onder invloed was van alcohol. De rechtbank vindt de verklaring van het meisje betrouwbaar, maar om de mannen schuldig te verklaren moet in deze zaak worden bewezen dat het slachtoffer zich in een bijzondere kwetsbare positie bevond. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. Steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. Voor het eerst haalden streamingdiensten een hogere omzet dan tv-aanbieders. In de eerste maanden van dit jaar 10% meer ten opzichte van het vorig jaar, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. De omzet kwam uit op ruim 301 miljoen euro. Bij streamingdiensten blijft Netflix koploper in Nederland. Tot slot het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, DAB Plus per, Desh Bhar Mein Sunai Deta Hai, Tu Bata De, Sab Koi Se Batate, Auto Mein Tu Sun Sake, Tu Ghar Mein Sun Sake Hai, Ujala Radio, Aur Ujala Radio Saath Mein Le Jaiye, Tu Chahe Jahan Par Jaiye, Tu Jaan Hai Toh, Ujala Radio.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een drukke avondspits. 630 kilometer file in totaal. Drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk op de weg. Heb een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Beest vanaf Utrecht-Papendorp. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De Velsertunnel is dicht. Die ligt in de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een kwartiertje vertraging voor de tunnel. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. 15 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welcome to Ujala Radio, aapka manoranjan radio station.

You are. Ujala Radio Headlines. Na de branden op oefenterreinen van Defensie in april en mei wordt er per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. Mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten moeten in de toekomst worden beboet. En steeds minder mensen sluiten een televisieabonnement af. Streamingdiensten daarentegen worden populairder. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You Are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer een drukke avondspits. 630 kilometer file in totaal. Drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en ook in Gelderland is het druk op de weg. Heb een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A2 dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Beest vanaf Utrecht-Papendorp. 22 kilometer langzaam rijdend verkeer met 3 kwartier vertraging. Die vertraging heb je ook op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Door 29 kilometer file tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein. De Velsertunnel die is dicht. Die ligt in de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een kwartiertje vertraging voor de tunnel. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt 1.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shah die honen wel heen, zullen we wel horen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie we honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. De brandweer kon de vrijgekomen stof niet identificeren. Het terrein werd vrijgegeven na metingen. Buiten werden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Iedereen is inmiddels weer thuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En mensen die regelmatig grote aantallen bezwaarprocedures starten tegen bouwprojecten, moeten in de toekomst worden beboet. De meerderheid van de Tweede Kamer is voor een voorstel van de VVD. Woningbouwprojecten lopen door die bezwaren soms jaren vertraging op. Sommige bezwaarprocedures worden gevoerd door milieuclubs, maar ook door omwonenden die vrezen voor hun uitzicht of privacy en juridische stappen ondernemen om nieuwbouw te voorkomen. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog ruim 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is nog steeds drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad. In Noord-Brabant is het druk, maar ook in Gelderland is het veelvuldig file rijden. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij afrit Everdingen. 12 kilometer file door de werkzaamheden daar. Half uur tijdsverlies. Half uur vertraging ook op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam. Door 17 kilometer file tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 dicht is in noordelijke richting. A4 Den Haag-Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer nog eens een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Staat 3 kilometer file met een half uur vertraging. Je kan er makkelijk omrijden over de A9 en de A2 richting Amsterdam. A4 Amsterdam-Rotterdam, dus naar het zuiden. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file. Vanaf Zoeterwoude-Dorp duurt ruim een half uur langer over. En die vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. File rijden tussen Utrecht-Noord en Everdingen over 14 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are. Ujala Radio, Satse Barkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken. Bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruckaccu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. En twee mannen zijn vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein in oktober. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: ये उजाला रेडियो है इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.
2: Laat je horen, laat je zien. Ojala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
3: Ojala's Sona Chireya.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: रात और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो
4: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
6: You are, you are, you are.
7: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel te hebben doodgestoken. Deskundigen achten hem ontoerekeningsvatbaar door een psychose, maar justitie betwist dat. De rechtbank doet later uitspraak. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. Na de branden onlangs op oefenterreinen van Defensie wordt per direct anders geoefend als er een groot risico is op natuurbranden. Defensie had al een protocol voor oefenen bij een verhoogd risico. Na een evaluatie van de gebeurtenissen in april en mei is dat niet meer voldoende. Vanaf nu mag er bij groot brandgevaar alleen worden geoefend als de brandweer dichtbij klaarstaat. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn end. Nog 66 kilometer file in het land. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. Als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden daar. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel na een ongeluk. Vanaf Oorschot 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sab koi se. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Kehak. The best. Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoog-Keppel te hebben doodgestoken. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hoge Rechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken. En bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruck-accu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are... Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits loopt op zijn end. Nog 66 kilometer file in het land. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden daar. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel na een ongeluk. Vanaf Oorschot 8 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoog-Keppel te hebben doodgestoken. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hoge Rechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken. En bij een installatiebedrijf in Genemuiden lekte vanmorgen een schadelijke stof uit een oververhitte heftruck-accu. 13 medewerkers en een brandweerman gingen met gezondheidsklachten naar het ziekenhuis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. 4 andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. ProRail meldt dat de stroomstoring door een brand maandag in een kabelgoot nabij station Rotterdam Stadion waarschijnlijk pas zaterdag om 3 uur is verholpen. Herstel van beschadigde kabels kost meer tijd. Ook moeten ongebruikte sporen worden ontroest. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een gevoelige nederlaag geleden bij het Hooggerechtshof. De hoogste federale rechters blokkeerden zijn poging om birthright citizenship te beperken, waardoor iedereen die in de Verenigde Staten wordt geboren staatsburger blijft, ook zonder Amerikaanse ouders. Daarmee vervalt een omstreden decreet en krijgt zijn immigratieagenda tegenslag. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ per. Deze bhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na
11: najariya. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist Du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad tot dien. Aap hamse baat kersekte hè. Orham, aap se baat keringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer hè.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio. Wahi radio station hai jo ki 24 ghante lagta hai. Aapko khidmat karte hain har ek roz, raat aur din, 24 ghante per dag. Ujala Radio. Aapke har ek kaamkaaj ke liye Ujala Radio sahi pata hai. Check voor meer informatie op ujala.nl. Ujala Radio, sunai deta hai. Khuli hawaon mein, kabel ke zariye, online. Ujala Radio ke app ke zariye, ya to DAB Plus ke zariye, aap sun sakte hain. Ujala Radio, chari or, jahan par bhi aap jaiye, hum mein saath mile jaiye. Ujala Radio, aapko har ek waqt, har ek haal mein, काम आ सकता है काम में लाई उजाला रेडियो आपके साथ

0: Thank you.
1: Ujala Radio.
2: You are.
3: Ujala Radio.

0: Ujala Radio Headlines. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beauvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. En het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoog-Keppel te hebben doodgestoken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. En het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 26-jarige Christian W. Die bekende de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoog-Keppel te hebben doodgestoken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasa. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
3: Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame een-eigen vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed, net als hun moeder. Voor de geboorte werd een operatiekamer aangepast. De natuurlijke zwangerschap geldt als uitzonderlijk bijzonder geval. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. Vier andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. Door overstromingen en aardverschuivingen zijn in Ghana en Ivoorkust minstens 24 mensen omgekomen. Vooral Accra, Tema en Abidjan zijn zwaar getroffen. Hulpdiensten redden honderden mensen. Meteorologen waarschuwen voor meer regen. Volgens deskundigen verergeren klimaatverandering, gebrekkige infrastructuur en slechte stadsplanning de gevolgen van extreem weer. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
5: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
6: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ek se ek awaazon aur geeton ki pehchan. Suniye Ujala Radio par.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. In het Maxima Medisch Centrum is dinsdag een zeldzame eeneiige vierling geboren. De vier zoons van Gambiaanse ouders kwamen via een keizersnede na ruim 29 weken ter wereld en maken het goed. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in een bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. En het treinverkeer tussen Rotterdam en Zuid-Nederland ligt langer stil dan verwacht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoogstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. In 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. De BMR-vaccinatiegraad onder 2-jarigen daalde naar ruim 87%, onder de vereiste 95%. Het RIVM ziet meer verspreiding buiten de Bijbelbelt. Tegelijk stijgt de vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken, terwijl RSV-vaccinatie effect toont. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Twee Franse meisjes van 15 maanden zijn maandag dood aangetroffen in hun bed in Beuvrage. Volgens BFM TV overleden zij door uitdroging. 4 andere kinderen uit het gezin zijn uitgedroogd, opgenomen in het ziekenhuis. Onderzoekers bekijken of extreme hitte in de kamer de oorzaak was. De ouders zijn niet bekend bij justitie. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is
7: Imran
6: Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door je hem niet heen, door zal je heen. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heen, door Shadi honne wel heen. Ja, kizika moende sanskaar heen. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. En dan nog het weer. Vanavond is het vrijwel in het hele land bewolkt, maar wel droog. Het koelt af naar 13 tot 15 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap humse baat kar sakte hain.

You are. Ujala Radio Headlines. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld, 21% meer dan een jaar eerder. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. En in 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. En in 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. Van de 2648 meldingen vond het incident minder dan 7 dagen eerder plaats. Volgens directeur Enid van Ommeren groeit het vertrouwen in de hulpverlening, terwijl het werkelijke aantal slachtoffers vermoedelijk hoger ligt. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. Op sociale media verschenen racistische reacties en apenafbeeldingen. Het meldpunt onderzoekt of uitingen strafbaar zijn. De KNVB noemt racisme onacceptabel. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond, 5 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. De politie hield 2 mensen aan, onder wie de eigenaar, wegens vermoedelijke nalatigheid. Na hittegolven in West-Europa zijn in Oost-Europa temperatuurrecords gebroken. Hongarije noteerde 42 graden, Slowakije 41, Boedapest 41 en Split 39,5 graden. Belgrado beleefde de heetste dag ooit en in Bosnië ontstonden natuurbranden. Oekraïense militairen aan het front vrezen de hitte in Sovjet-tanks zonder airconditioning, maar blijven Russische troepen bestrijden daar. Het weer dan? Komende nacht zijn er steeds meer opklaringen en is het droog. Op de meeste plaatsen koelt het af naar 13 tot 15 graden. Woensdag zijn er wat stapelwolken en is er veel ruimte voor de zon. In het noorden is kans op enkele buien, maar veruit de meeste plaatsen houden het droog. Het wordt 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

You are. Ujala Radio Headlines. Het Centrum Seksueel Geweld ontving in 2025 in totaal 4640 meldingen van seksueel geweld. 21% meer dan een jaar eerder. De KNVB doet melding bij Meld Online Discriminatie nadat Oranje Internationals Kluivert, Timber en Somerville racistisch werden bejegend na gemiste strafschoppen tegen Marokko op het WK. In de Pakistanse stad Lahore zijn 14 kinderen van 5 tot 16 jaar overleden toen het dak van een bijlescentrum instortte. En in 2025 kregen 539 mensen mazelen, ruim 2 keer zoveel als een jaar eerder. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

देखो जी देखो, एक बार इस तरफ देखो, ये दीपना है शीशे।

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.